Een race met de kreis, een mixes met de Robin, schmeckt die Gruyère met Jollof Reis. Fufu met Rivella, ze is irgendwie nice. Halb Chance, so halb. Merci tausend. Eben Zorg. Een gute. Ciao zusammen.